0: Yes, yes. Een hele goede avond. Dit is je boy DJ Rascal, also known as the People's DJ of Rotterdam City. Het is weer de tweede vrijdag van de maand en je boy is back. En we gaan beginnen met een heerlijke show. Wat kan je vandaag verwachten? Dat is namelijk het volgende. We gaan hem Sitting Sideways. Het wordt een hip-hop kind of show. En we beginnen met mijn main man, Main, met de tune Time. Let's do this.
1: He's at hope. Oh, wait a minute. Let me put some patience in it. Ah. My God, hope drop, wait a minute, let me put some patience in it. Ah.

zand is klaar. Hold up, hold up. Het schiet niet op, hou de patronen meegebroken. Breek me de bek niet open. Eigen schuld, dikke bult, is geduld, wacht.

0: van dichtbij zie je grijs en niet de olifant.
1: Wacht, hold up, hold up, hold up, wacht. Hold up, wacht. Hola.
2: Stop, lang eens even. We gaan hier ook af te remmen. Het is geen race voor de rest van vetten. Je hebt nog lang om af te letten. Ik zeg, oh, stop, lang eens even. We gaan hier ook af te remmen. Het is geen race voor de rest van vetten. Je hebt nog lang.

nog steeds een track lab. Aan het koken net als Walter in zijn mad lab. Tuurlijk gaan we soms bad, maar we breken niet. We kunnen shit vergeven, maar vergeten niet. Soms zijn gekke situaties, maar we zweten niet. Hoor je wife, je loopt te klagen, want je eet er niet. Mijn seks is net als porno, maar ik tape het niet. Waarom rap je als een gangster, maar je

Advies naar alle jongens op de grind. Beweeg in stilte, alleen de jonko die moet luid. Ben met de fam, veel nationaliteit. Ze bidden op hun knieën of ze slaan een kruis. De een rent, de ander gaat minder hard vooruit. Bijna iedereen wil kind zijn, eigen huis en tuin.

ben de real. Yes, yes, dit was mijn laatste tune van deze maand. Je hebt geluisterd naar je People's DJ. Dit was je boy DJ Ray Escobar, also known as Caribbean Ray, also known as People's DJ Rotterdam City. Het was me weer een lange maand. De maand augustus is een fantastische maand met fantastische gigs, met fantastische ervaringen, met fantastische mensen. Maar ja, het is weer de maand september. We mogen weer flink aan de bak. Je boy is begonnen aan de master. Ik weet überhaupt niet waar ik aan ben begonnen. Maar die master is dope. Je man wordt alleen maar slimmer en slimmer, meesterlijker en meesterlijker. Maar aanstaande maand kun je me sowieso iedere vrijdag vinden. At Pass the Jazz. We hebben dope gasten vanavond. Onder andere met Mixtures en Daryl Antunes. Volgende week met Furig en DJ Chippy. En de week erop hebben we Frankie Sticks en Hugo Out. Dus dat is sowieso mad gezegd.

week zaterdag 19 september is dat volgens mij uit mijn hoofd. Bij het 15-jarig bestaan van Bird Checker. Daar doe ik ook een speciaal chatje voor hun. Omdat ik vanaf day one natuurlijk met hun betrokken ben. En check me gewoon op de gram, man. @DJ Ray Escobar. Of op TikTok @DJ Ray Escobar. En dan zie je me binnenkort weer verschijnen. Volgende maand ben ik weer terug. Met waarschijnlijk weer een hele andere show. Met andere tunes. Dit was echt een show voor Iyawagi. Dus ik hoop dat je hebt genoten. Laat het weten in de comments. En de tracklist komt op Instagram te staan. Check jullie later.

mensen eiste, beschouwde ik als tegennatuurlijk en verderfelijk. En eens richtte ik een brief aan de kerkenraad, omdat ik niet wenste te behoren tot een gemeenschap van huichelaars en slaafs.